Moro whaka taki te iratua O te iratua, o te iratangata Aru aru I ahau me aku kai whakaoho Inga kare aoroto E aku tumu ere ngā puoro Moia nei taku tūpono Kei te tipu, kei te reo Ngā reo Aine rau katau